Akira on the balloon! De kader van eenheid. Zing met mij mee. We zijn bijna daar, bij het einde. En hoe mooi zou het zijn om het samen te doen?